0: Bejong longting nyinting lekong kamke lhopti lechen
1: Bejong longting nyinting lekong kamke lhopti lechen